As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Dozy, when you dream, let me dream. Dozy, place you see us, a man's full mate. Hoe kan ik vertellen hoe dit is om vrij te wees? Vrij zoals een duif aan die blauw lucht vastgebund. Om die wind is te teen zoen en met iemand oud te word. En die flinters en die liefde dan samen op te tel. Dozy, moet je dromen, laat me dromen. Dozy, places he is, a man's for men's. Hoe kan ik vertellen hoe dit is om lief te wees? Met mijn hart zo op mijn mouw, voor een vrouw te zitten en zijn. En te zoeken naar alles wat waar is, en die boodschap uit te dragen. Als mijn hart vannacht zo beven, en ver die mij spoor. Dozy, moet je dromen, dat na drinnen. Dozy, place of secrets, a man's full man's. Hoe kan ik vertellen, dat het is wat ik aan gloeien. Als ik elke dag van vooraf leer om verder eens ver te zien. Als die ster van Bethlehem, die mijn tranen voor mij dans. En die lichte die vallei, die die ruimtes weggedraaid wordt. Dozy, moet je dromen. Let me dream. Dozy, hark by the stars, men's for men's. Dozy,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Met die Afrikaanse medley net voor het Jacques de Koning met ver in die ou Kalahari. Dit bring ons deur na 12 minute net voor die tyd van 9 is tyd vir my om julle te groet. Maar ek vang julle weer vanaand vir Klein Saterdag. So skakel in tussen 6 en 9 hier op Luister FM vir Klein Saterdag. Boekklub, wijnuur, monumentaal en een lekker onderhoud vanavond met Anshin oor haar splinter nieuwe treffer. Moet dit nie misloop nie, ek los julle in die handen van JK net hierna en dan vang ek julle ook weer morgenoggend vir die groot pak breakfast. Natuurlijk trots geborg deur Swift Electrical.
1: Is dit alweer donker by jou?
2: Ek het mos nie elektrisiteit probleme nie.
3: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plesier.

0: Joc, Kilian.
1: Rechter FM.
0: Da, fatai.
2: Ja, da, fatai. Lekker, lekker, jou boodskap is aan die gang. Kom ons hoor wat sê die eerste boodskap hier op 082-333-367.
3: Goeiemorgen, pastoor Joc, Sandra wat praat. Ek wil net asseblief een groot guns vra. Kan pastoor net asseblief een oom Willem Olifant net sê hy moet een baie lekker dag het en hy moet rustig wees, hy moet nie so besig wees. Dit kom van Sandra af. Dankie en pastoor en een lekker dag vir pastoor ook en allemaal wat inluister. Okay, bye.
2: Dankie Sandra, ons waardeer het, lekker dag vir jou ook. Goeiemorgen, ek wil even Tannie Lorraine de Bruin baie geluk sê met haar verjaarsdag. Mag sy wonderlijke Jesusdag hee en mag sy lekker bederf word. Dit kom van Amanda de Jager af en dit gaan aan Tannie Lorraine de Bruin. Geluk met jou verjaarsdag, my tante. Hierin sê ek wil graag van my twee boetas sê, dis nou Toby Alberts en Steven Alberts, Anita, Nadine, Sonja, Tannie Judy Becker, oom Niels Becker, Tannie Petro Becker, oom Koot Becker, allemaal moet een awesome Jesusdag hee, daar van Marinda Olofsen, en ook dan aan my kids Wanda, Wouter, Walter en kleinkind AJ, Jandre, Suzel en Sunay, sê lief julle tonne, julle moet een awesome dag hee, ook Marinda Olofsen. So stuur die boodskappe, hier is nog ene, wil het my innige sympathie deel, met my sis Pam McLeod, sy kinders Cheryl, Gavin, Wayne, Lisa, Mark McLeod, wat sondag aand oorlede is, dankie dat julle allemaal so mooi, en daar julle maak gekyk het, sy was juweel, my sis en beste vriendin, sy gaan beslis gemis word, daarvan Jenny van Deventer. So ja, baie sterkte in die McLeod familie daar, lyk my wat iemand verloor het daar, en dat die Here sal vertroosting ook bring. Ek wil net my man Wessel Wolmerand sê baie geluk met sy 84ste verjaarsdag, weet hy gaan lekker bederf word dier die kinders en die kleinkinders, baie lief vir hom van sy vrou Annikie. So Annikie wat vir man Wessel Wolmerand geluk sê met die 84ste.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-04 of e-posbemarking .co.za. Beleef die groei.
5: Krane drup.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers.
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogvink.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: John Plumbers!
8: You have family when you buy at King Cars.
9: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
8: You have family when you buy at King Cars.
2: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Lekker modderman, my sokkie bokkie. Daar is een lekker opgewekte eniekie. Kwart voor elf en 11:00 is natuurlijk weer nie tijd. Ek vraag dat ene wat altijd die bemoendigste tye uit hardloop. Genade die gas, voor alles ek in die stort onder die water staan en skielik is warm water ijskoud, sê Esther. Eish, ek kan net dink hoor. Dit is omtrent so. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9-12. Hulle steen ons vrienden by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for you.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: Baie belangrik oorgebegeerde man wat vermoedelijk van Oregon in die VSA sy oudste inwoner is, het sy 108ste verjaarsdag by sorgfaciliteit gevier. Nou, sy Beryl Delman het die geleentheid saam met familie en vriende en sluit het nog een achterkleinkind gevier en haar raad vir lang lewe gedeel. Die opa grootjie van 19, sy was nog altyd versigtig oor wat hy eet en drink en om nooit aan alcohol gesteer nie. Sy dogter sê sy positieve houding en bereidwilligheid om probleme eerder as klagtes op te los, het ook sy lang lewe gedefinieer. Nou ja, kyk nou net, is nou een man van 108 jaar oud. Nou, ek weet of jy liekie nie weet nie, maar ons eie Gerkie op Buddy Opel, ons het sommer liekie wat ons speel vir hom. En die liedse naam, Kobus en Hanlie, is nogal Gerkie.

Die klanke van Rian Benari en Demi Lee Moore met Hemel en Hel. En net voor het Jaime Dans die vlamme dood en Belinda Carlisle geef ons We Want the Same Thing. Tijd is so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die woensdag weergawe van die middag samen zijn. Ek is Etienne Kanis en soos ouder gewoonte hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net heel eerste vir my collega en pastoor Jean-Kilian bye dankie sê vir weer eens een pijkprogram. Ek heb vir Jean weeksdag en krijg tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanaris deel ek met julle een heerlijke pisang pudding. Nou wat hom so uniek maak is, jy krijg natuurlijk pisangs in die taart, of pudding sal ek nou maar sê, dan krijg hy een pakkie kits vanilla pudding by, hy krijg so pakkie vanilla wafers, en dan so bykie room versiersuiker, vanilla geersel, en dan kan jy hom nou versier met so bykie pisangs, een heerlijke koue somer, sal ek sê, kitspoeding of poeding, wat natuurlijk altijd een wender is, vir diegene wat lief is vir vars pisangs in een poeding, nou jy kan nou denk dat hoe lekker gaan hy saam met die vanilla, die kits vanilla poeding, en natuurlijk die room, en die versiersuiker, en die wafers, natuurlijk die saus wat in die wafers intrek, is baie, baie makkelijk, en het is absoluut heerlijk. Jy kan hom so bykie aanpas soos wat jy wil, ek sal later al by kom, en dan die tweede recept wat ek vandag met julle deel, is maar gouwe ouwe vir my, wat ek baie, baie voor lief voor is. Ek het al een soort gelijke recept soos die met julle gedeel, en hierdie is een hoender met bladjang en mayonaise, wat hou natuurlijk maak, so lekker een pan gereg, wat jy nou hoender porties vat, met so bykie mayonaise, bladjang, appelkooskonfijt, wit, eie sop, poeier, en dan bykie knoffel, roosmarijn, sout en peper na smaak, en die oukie word dan nou so gebak in die oond, en dat ek jou verstel, die saus wat hy vir jou gee, saam met die hoender, is ek nou een groot vars brood het by my, vars brood wat ek natuurlijk smeer met plaasboter, en ek doop van die oukie net in die saus, is dit alleen een maaltijd op sy eie. Dit is baie, baie lekker, jylle probeer om gerus, maak een merk in jou recepteboek vandag, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groep. Die boodskapie van Ronel, wat sê, middag, meneer Kalis, hoe gaan dit? Speel asjeblief vir ons Lonely Drums, ek het keiergaste, lekker middag verder. Daar sê Ronel, baie dankie vir jou boodskap, altyd lekker om met jou te gesels, en altyd lekker om van jou te hoor. Lonely Drum het ek vir jou gelaai, hier kom hy speciaal vir jou.

0: סודנה.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

mijn hart en mijn bezit. Ik volg het spoor van de oude schepen, ver voorbij de evenaar. Ik volg het spoor van wie mijn lief is, zo heeft mijn hart de koers bepaald. Want suikerbos, ik wil jou hebben.

0: jouw ma daarvan zal zijn.
1: En dan loop ons zak zo onder dier die ma. Dan loop ons zak zo onder dier die ma. Dan loop ons zak zo onder dier die ma. Ek in my suikerbossie saam.

0: Stof Skop, luister FM, piknik saam met jou. Is in die sopiemiddag saam met sy, dis een woensdag, het beteken, dis die property plot saam met We Sell Houses. Saam met Monique is in die huis, en ons gaan een bykie Stof Skop oor alles wat aangaan in die wereld van eiendom. Dit is ons wat ons elke woensdag doen. As ons terugkom, dan gaan ons lekker gesels, en is in die atelier, hulle saam met my, en ek vertel jou bykie meer oor wat ons oor gaan praat.
1: Come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

altijd slag gereed om haar de vraag te vragen. En als ik gaan stilstaan in mijn oeën toe maak, onthou ik jou raak.

0: Rowan Ashdown met Whiskey to My Soul. Net voor het Brooks and Dunn met Neon Moon. Twee van mijn absolute gunstelingen. Baie dankie dat jullie gehelp het om die speellijst vol te maken in die laatste uur van Klein Saterdag. Dat is nog een hele paar van jullie treffers wat kom, maar die tijd stap aan en ik moet jullie groet. Natuurlijk vang my morgenochtend weer op die Grootpark Breakfast saam met Gaartjie. Natuurlijk trots geborg deur Swift Electrical. So tussen 6 en 9 morgenochtend keer ons saam met jullie op een terugdink donderdag weergave van die Grootpark Breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder en dan vang ek julle weer volgende week woensdag vir Klein Saterdag tussen 6 en 9.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Better be si dagbreek, better be si son. Een spiegel het gebreek tussen mij en haar. Zoek ik naar die groot pad,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

te zien of haar glimlach nog diezelfde lijkt. Maar het is alsof zij duur om naar die donker kijkt. En zegt mij, baby, ik

arm ze naar binnen was vol bloed, heeft haar vastgedrukt in nog asem en haar leef gezoek. En hij strooi haar as in een vloedrivier, laat haar spoel tot op stranden ver van hier, zodat ziel kan wonen in een zandkasteel en ik.

laat wel een roze door zijn geraamtes rank. Een blom in een vroeg ochtendmas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vindt op die plekken waar hij stukkend is.

jij nog die tijden van lief, hè, droom en bouw? En die later daar ze zwaaien om iets van alles te behouden.